Hayeren e galis, Cunerat hayeren en lalis, hayeren en hortum cererat, arevat hayeren e zah, zahrerat hayeren en zahnum, hayeren en baytum barrerat. Vurkan el zerkiz gınatel, dueli hayin nes manatel, hayeren en harnum sarerat. Togastvat yegatse pahi, yev hetov.